Ik beelde wat schijn in die woestijn. Die zon gooi zijn lijnen op je balsal fortuinen. Schudder op glas en op scherf. Je vroege geleentheid.

0: than mine. Yo, Stas.
1: Ik wil voor jou een story vertellen. Ik is zeker van jij gaat net af van huis. Zo luister mooi.

Chris Stapleton en Celine Dion daarmee, The Cross Was Enough. Nee, kom ons raak beweeglik. Ons moet daarom so bykie die bloed, die suurstof belaai, die bloed daar die die aarde kry en ontdoen dit met een bykie muziek. Ja, weet, partij van julle is dalk fiks en vars en goed en julle gaan hardloop so 100 kilometer of soiets, 45 kilometer, een ultramarathon, iets van die uit in die ochende. Maar ja, ek denk nou nie ons het is om dit te doen volgende nie, maar ons doen het maar met die muziekie. Ja, ons kan het die beste doen met die muziekie. So as jy nou nog onder die Dubai Len Luimer of Sluimer, dan kan jy ook so'n bietjie die toon beweeg. Ja, die toon beweeg of die arm beweeg, morgen. Of iets beweeg, ne? Nee, ja, ons kan dit doen. Ons doen het met Isley Brothers en hulle sê vir ons, let's twist and shout!

0: Sarsh, Shabs, Auntie. Ja, môre Auntie. Ja, lekker om saam met julle te kuier. Lekker julle saam my kom kuier. Kom ons gaan vinnig daar na die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons het.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeneentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En die tijd is 12 meter na 6. En as jy dalk ietsie gehoor het aan een van ons adverteerders en jy is nou nie 100% seker van wat jy gehoor het nie, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.jouwstasie.net en jy kan die inligting daar kry. Baie dankie, môre weer eens vir almal wat saam kuier. Kom ons gaan gou vinnig klingel gooi en dan kan kyk ons wat aangaan in ons weer sake.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Nou ja, kom ons geloer, wat sê die man en die vrou daar, die weerkantoor?
1: Jou stasie, weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle sê geel vlak 1 waarskuwing is uitgereik oor skadelike wind aan die kus en onstuimige golwe tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas en dan baie koue en nat toestande wat moontlik sneeu kan word. Dit is ook daar in die hoogliggende dele van die Ooskaap en veral in die Drakensberg gebied. Ja, gister gepraat van waar is die sneeuw dan? En dan in die suidelike dele van die Vrystaat en dan ook langs die Lesotho grens. En dan kyk ons per streek, Gauteng, oggend ryp in groot dele van die provinsie, andersins mooi weer en koel. Pretoria, minimum van 5 en een maximum van 23. Johannesburg, 5 grade Celsius jou minimum en een maximum van 20, Vereniging 4 en een maximum van 21 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, ook oggend ryp koue, daar kan gebeur, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. Mombela is 7 tot een maximum van 25, môre Marianne. En dan Emalahleni 4 tot by 22, Ermelo 1 tot by 20, Standerton minus 2 tot by 21, ja, you live up to your reputation, Standerton. En dan Skukuza 5 tot een maximum van 25. Limpopo, ochend ryp in groot dele van die provinsie, anderwees mooi weer en koel. Cool. Polokwane 5 grade Celsius jou minimum en een maximum van 22. Paleborwa 9 tot by 26, Sanin 7 tot by 24, Musina 8 tot by 24 en dan Lepelale 8 tot by 23 ook en Mokopane 6 tot by 22 grade Celsius. En dan die Noordwes, mooi weer en koel met ochend ryp, Potchefstroom 0 grade Celsius met een maximum van 21, Maikeng 6 tot by 22, Rustenburg 5 tot by 23 en dan Vryburg 3 tot by 22 grade Celsius. En dan die Vrystaat, oggend ryp ook dan oor groot dele van die provinsie, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein ook 0 grade Celsius, net soos Potchefstroom, en een maximum van 21, Bethlehem minus 3, lekker koud, brrr, ja, en een maximum van 20, Kroonstad 1 tot by 21, en dan Vicksburg minus 2 tot een maximum van 18, Sasselburg 2 tot by 20 grade Celsius. En dan kom ons daar by die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, en dan een wind langs die kus sal matig tot sterk suid, tot suidoos waai, Appington, môre Christa, 5 grade Celsius jou minimum, 26 jou maximum, en dan Kimberley 2 tot by 23, Alexander Bay 10 tot by 19, en Sutherland, ja, Sutherland, môre Sutherland, minus 4, en 'n maksimum van 17. En dan die Weskaap, mooi weer en gedeeltelik bewolk en koel tot koud en dan bewolk aan die suidkus en dan grensende

0: binneland met geïsoleerde buie en reën vanaf die middag af, maar verspreid in die suidooste. Kaapstad 12, minimum grade Celsius, maximum 17, Vredendal 9 tot by 23, George 10 tot by 16, Woester 7 tot by 15 grade Celsius en dan Beaufort West 8 tot by 18. En dan die Ooskaap, mooi weer en warm in die suidweste, bewolk later met geïsoleerde baie en reën, wat meer verspreid langs die kus en aangrensende binneland sal voorkom. In die oostelike dele van die provinsie sal dit mooi weer en koel tot warm wees en dan raak bewolk met geïsoleerde baie in die aand, Koeberge 11 grade Celsius jou minimum en een maximum van 19. Ja, lekker hoog, ne, daar jou minimum. So, dit klink nie dat het koud gaan wees daar nie. En dan Robertsboekwe 1 tot by 21, Kugompo Stad 13 tot by 21, Port St. John's 10 tot by 23 grade Celsius en dan beautiful, prachtige Mthatha 5 tot by 26 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, en het word in die namiddag gedeeltelik bewolk tot bewolking, wolk met geïsoleerde buie in die suidooste. Durban 14 grade Celsius, minimum 25, jou maximum. Richards Bay 11 tot by 26, Pietermaritzburg 4 tot by 26, en Umnabiti 2 tot een maximum van 24 grade Celsius. Ja, Philip, jy het gepraat van dit is koud daarbo, by julle in Pedoorse wereld. Ja, julle daarom voor 5 is, ja, ek stem saam, dit is redelijk koelerig. Emela Glenie ook so 4, Klerkstop 1, so al die temperature daar by julle is redelijk laag, ja, redelijk laag, vergelijking met Durban, wat 14 is, en hier so by ons, wat 12 is, ja, toe ek net nou hierna toe gereid, na dat leertuur, was my motorse temperatuur aanduider, het so gesê 13, so het gaan nie te hoog word, en praat wel van reen later vandag, maar ja, ons sal maar sien, 12 is daarom nie te versmaai nie. En ja, nou praat ons nou nie eers van Sutherland, nee, moet jy minus 4, ja, lekker koud. Maar ja, kom ons trek maar net nog een dikker jasje aan, of Neil, gaan dit nou 2 kortbroeke wees volgend.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, miskien nie net een, Neil sê net een kortbroek. Ja, net een kortbroek. Nee, Neil, kyk, dit is te koud. Philip, ja, jy sal my stem, ons maar langbroek draaf. Nie 2 langbroeke, net een langbroek. Maar 1 kortbroek, 2 kortbroeke, ja, en ek sal nie weet nie. Ok, ons gaan nou daar by ons meelgooi persoonlijke. Kom, ons gaan nie gauw vinnig daar na die winkels toe, ons hoor gauw wat hulle vir ons sê.
2: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf dier Joe Kleinhans, opgevoer dier Betty Kemp. Speerstory op jou radio.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Ja, nee, Niels, hij was dan Silverton bij Boerenmark, 5 uur de ochtend met 1 kortblok. Ja, je is open rijk gehad, man. Ja, nu Philip, ik heb zo een langbroek. Ja, op die soort van die gevecht voor mij. Ja, ja, nu kijk. Maar ik denk, jullie het benen. Ja, ik heb die benen en ik heb ook een stokje. So, ja. Ik moet nog maar een langbroek dragen, want anders gaan die honden daar mijn benen beginnen bijten. lekker. Ja, Boerenmark. Ja. Ik heb geweten dat het bestaan nog. En ik geweten dat het gebeurt nog niet. Ik moet een beetje gaan kijken. Ik kan niet onthouden dat Shamika. Ik kan niet onthouden dat ons al hier in die Westkap. Ja, misschien nog niet bij ons in die Westkap zelf niet, maar zeker ook wel als je een beetje naar je binnenland door rijdt, Montiekse kant te woesten, dan krijg je zeker normaal Boerenmark, ja. Ja, ik zie je gloeien. Ik moet een beetje gaan kijken. Mijn krikken. Ja, Philip, ik stuur samen met jou. Ik heb ook een paar krikken. Maar nou ja, toekomst gaan aan met ons boerenmuziektreffer of ons mail gooien. En dank je voor ons auditeer, Neil, wat weer vroeg opgestaan het. En met zijn kortboek, daar is kern opgemaakt het. En voor ons die nummers gegeven. Seizoen 4 is episode 15 van ons meelgooi episode. Nou ja, jij kan nou daar shakertje gooien. Ja, gooi, skit zo'n beetje meel dan. En dan grijp je voor mama, voor papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die kraai, die koekenroller. Neon, ja, die koekenroller. Ik moet niet koekenroller vergeten. Of die koukie, of die... ja, wat kan je nog grijpen? Die ketel, ja, je maar die ketel grijpen. Of die krikken. Ja, Philip, daar is nog een van ons, die krikken. En dan kan ons lekker dansen. Jij gooi meel en jij grijpt enige iets, enige iemand om je te dansen. Hier komt het.
1: Jouw boerenmuziektreffer op jouw statie.

En die tyd is so 7:43. En ons het natuurlijk ons drenerij daar gehad en dit was ik Enrique Iglesias met Duel El Corazon. Ja, ons hoopmaat, dit is wat het beteken. Ja, ek kan ongelukkig nou nie Spaans lees nie, maar dit is maar iets te doen met liefde, ne, ja. Anton Goosen, boy van die suburb, dit verstaan ons.

0: materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Jou stasie.
2: Like a big, big monkey.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag.

0: 20:40 tot 5:00 en Saterdag 20:40 tot 1:00.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware winkel.

0: come. Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister, jou stasie is nou 3:00 en ek is Roy Smit Junies.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê in onlangse hittegolfe wat tot weggolfveldbrande in Noord-Afrika gelei het, beklem toen weer hoe noodsaaklik dit is dat Afrika-lande moet saamwerk om die vastelandse ontwikkeling te bevorder. Die brande in Tunesië, Algerië en Marokko is deur buitengewoon hoë temperature en sterk wind aangeblaas en het lewensverlies en skade aan infrastruktuur tot gevolg gehad. Die rampe het voorgekom te midde van voorbereidings en vir die moontlike impak wat die El Nino weerpatroon in die somer. Weervoorspellers waarsku dat daar vroeë aanduidings is dat die sterkste El Nino op rekord kan wees. Ramaphosa het gepraat by 'n sitting van die 7de Pan-Afrika Parlement in Midrand. Dat die verhoor van 62 mense wat aan die aanhitsing van die onluste in juli 2021 aangekla is, is weer uitgestel. Die beskuldigdes het in die Durbanse Hooggeregshof verskyn waar die saak tot 17 Augustus uitgestel is om minstens 4 van die beskuldigdes toe te laat om hulle regsverteenwoordigings te finaliseer. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en samenswering om moord te pleeg. Hulle is uit op borgtog met streng voorwaardes. Een woordvoerder van die Nationale Vervolgingsgesag in KwaZulu-Natal, Natasha Remkinson-Kara, het frustratie uitgespreek met die vertragings en sê die verhoordatum is reeds aan die begin van die jaar vastgestel. Sy het weer beklemtoon dat die staat gereed is om die saak voort te gaan. Dan die Raad van die Bevordering van Suid-Afrikaanse Grondwet of KASAK het in beroep gedoen dat een onafhankelijke adviespaneel aangestel moet word om die volgende hoof van die Onafhankelijke Onderzoekdirektoraat teen Korrupsie of IDAC aan te stel. Dit volg nadat die IDAC hoof Andrew Johnson bedank het te midde aan toenemende kritiek na haar getuienis voor die Matlanga-kommissie verlede week. KASAK sê die aanstelling van haar plaasvervanger behoort nie aan president Cyril Ramaphosa alleen oorgelaat te word nie. Die direkteur van KASAK, Lawson Naidoo, sê Johnson se bedanking is nie een verrassing nie, maar die korrekte prosedure moet steeds gevolg word om te verseker dat sy haar optrede aanspreeklik gehou word. Dan tenslotte die Italiaanse politie in samenwerking met Spaanse en Portugese wetstoepassers het verslag gelê op 2,6 ton kokaïen met 'n geraamde straatwaarde van 570 miljoen Amerikaanse dollars. Die dwelms is op 'n opblaasboot in die Atlantiese Oseaan naby die Portugese kus gevind. Die politie sê die tipe boot word gewoonlik deur smokkelaars gebruik om dwelms op te pik wat deur groot skepe uit Suid-Amerika afgegooi word. Twee Spanjaarde in Albanese en Gribaltrites is in hegtenis geneem. Dis die einde van jou drie nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Speel jou stasie.
3: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: In jou taal.
0: Jou stasie.

Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dan zijn 20 minuten voor 5. Jij zijn geschakeld op je gunsteling radiostatie, dus Harties FM. Je wil ons dingen anders doen en dan natuurlijk ook op die zenders van jouw statie. En Riebeek Valley Radio, zo'n verskoning. Zo heb ik iets wat technisch probleem gehad als gevolg van daar die amper 30 uur krachtonderbreking, wat hierna te bespoord was. Wat eindelijk een hele klompje goed lam geleid, zowel als al die inverters en dingen wat daarmee samengaan. Zo'n vooral verskoning, maar dit is dan hoofdzakelijk die reden. We komen ons nu eerst beginnen met uitzending. Ons heel baie dankie dat ons die kracht en hartubiespoort is hersteld tegen 3:00 vanmiddag. So, welkom aan jou. Baie dankie. Die program gaan een beetje anders lyk, ongelukkig. Ons gaan wel woorddraai doen. Kom ons doen woorddraai so tussen 20 voor 6 en 6:00 vanavond. Dan speel ons allemaal wat deelnemers kiezen van muziek net na die 6:00 nieuws. Dat is wat ons gaan doen. Van nou af aan, ons gaan kyk naar die verkeer. Ons gaan 5:00 gauw kyk naar die volgende nieuwsbulletin, of dan die eerste nieuwsbulletin in die program. Jou streeks weer. En dan actualiteit en nieuwsfocus om 4:45. 5:30 is het sportnieuws. 6:00 vanavond, jou laatste nieuwsbulletin. En zo kyk je ons samen hier op jou gunsteling radio. Weer eens welkom aan al die luisteraars ook van jouw statie. Het saamkuier vanuit Brackenfell in Kaapstad. En natuurlijk ook al die luisteraars daar in die Riebeekvallei en Riebeek West in die Westkaap. Mijn naam is Ayn, ik hoop je een mooie naweek gehad. Baie welkom bij die programma Huiswaarts Samadijn. Kom ons luisteren naar een keer van Boney M. En net daarna neem ons een handelsbreek.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Oh, het is om te kijken naar die verkeer wat er bij paaien aangaan. Die verkeersverslag aan ons verschaft hier eindtraining. Waar je ook enige verkeersproblemen mag rapporteren aan ons hier bij de Arlie op 061-511-2602. Ja, ons kijken wat op die paai aangaan. En hier is inlichting uit Gauteng. Die N12 wijst zuidelijke voorbijgang in de westelijke richting. Dat is die afrit bij Kliprivierweg. Stilstaande voertuig op die N12 west, net voor Kliprivier. Ja, ek sien daar is die skouer van die pad reeds gesluit. En dan N1, Pretoria Hoofweg in de noordelijke richting. Dat is die afrit vanaf Ellendale. Stilstaande voertuig op die N1 Noord. Dat is daar net na die afrit vanaf Ellendale. Ongeluk gerapporteerd op de N1 westelijke voorbijgang in de noordelijke richting. Dus daar bij Marokka voorbijgang in de oostelijke richting. Nee, excuse, daar is die stilstaande voertuig. Die ongeluk is gerapporteerd op die Danieuber snelweg. In de noordelijke richting die afrit vanaf Atterbury. Ongeluk daar op de N1. Die bij die afrit nog geen sluitingsdanie, maar dit kan gebeuren. Dan in KwaZulu-Natal, padwerke steeds op die N3 Suid, in een suidelijke richting, ook in een noordelijke richting. Ons kyk gou vinnig daar na die situasie in die Weskaap. In Kaapstad, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande in de westelijke richting, afrit bij Mieuweg. Dus die M44, daar die stilstaande voertuig, het veroorzaakt dat die linkerskouer van die pad gesluit is. Dan ook baie druk verkeer tans op die N1. Dat is op die N1 ingaande, dus die afrit bij Van Riebeekstraat. Druk verkeer ook op die N1 ingaande afrit bij die M5 Suid, Koeberg Wisselaar. Baie druk verkeer daar die afrit. Hou asseblief die verkeer op. Ek sien die skouer van die pad is so pas gesluit. Stilstaande voertuig op Plattekloofweg op die N1 uitgaande bij daar die afrit, die M14. En baie is bezig in die Kaap vandag hoor. Trend. So ry maar voorzichtig die... De meeste ouders op pad huis toe, wil graag zo gauw als mogelijk bij de huis kom. Het is maandag, 10 minuten voor 5. Ons volgende bijdrage is Eunice om 5. Want jou voordraai wordt uitgesteld tot zo 20 voor 6 vanavond. Maak zeker dat je blij ingeschakeld. Dat is al bijdrage wat ons het. Morgenmiddag, niet goed vinnig voor ik vergeet, morgenmiddag om 4:15. Om keer Stefan Visagie voor ons hier in Arlee. Om sy niet enkels net bekend te stel, hy kom keier saam met my in die kollig. Bly geskakel, hier is enekie van Freddy Nest, oogies vir my.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Nice FM, Nice.
1: Zadelijke goedemorgen, joh. Er is op die kop 5 uur. Er is tijd voor een Nice op Artis FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

0: De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,75. De rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,29. En die euro is R19,04. De prijs van goud op die stadium $4,073.51 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $90.18 per vat. En dat is dan die einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignies, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Wel, is zo'n 13 minuten na 5. Onthou dat ons normale programma hier, normale programma morgen zal voortduren. En vanmiddag dan zo iets wat van de verkorte weergave van die programma. Hier bij die radiostatie waar ons dingen anders doen. Niet te min, dus amper kwart oor 5 minuten. Ga vinnig kijken naar jouw streeks weer. Je hebt een harde weerspoort. Vinnig die weergave, jou kijk die maximum 23 per dag. Die week wat voorlê, die temperaturen wat matig bly. Koel en koel tot matig. Morgen dinsdag, minimum van 9, maximum 22. Dan woensdag 10, 22. Donderdag 9, 22. Vrijdag 9, 22. Ten zaterdag heel wat koeler. Wel, iets wat koeler, 9, maximum 20. Dan die luisteraars van jouw statie daar in Brackenfell. Wel, onderuit dat jouw statie is niet beperkt tot Brackenfell. Nee, ik moet daarom ook net gevindig daar die rechtstelling maken. Ik heb zelf op het stadium daar gewerkt. Jouw statie wat ook uitsaai recht oor die wereld. Maar hoofdzakelijk maar Brackenfell en Kuilservier bedien. En dan ook Kraaifontein en Durbanville, Belomgeving. Groter en weier as daar die gebiede. Meer in deel die noordelike voorstede. Maar niet te min, dan ook die luisteraars van Riebeek West. Riebeek Vallei Radio. Kom ons kyk gou vinnig vir jou net na die situasie wat die weer aan betref in Brackenfell. As ons net gou vinnig daar kyk. Morgen dinsdag minimum 8, maximum 19. Sonnetjie gaan lekker skyn. Woensdag 7, maximum 21. Donderdag 7, 22. Vrydag 7, 24. Al hoe warmer. Ten die naweek saterdag 8, maximum 26. Geen teken van reën in die Kaap nie. Riebeek West, in die Riebeek Vallei area, ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio, dinsdag morgen 11.19, woensdag 9.22, donderdag 9.22 ook, en dan vrijdag gedeeltelijk bewolkt 9 maximum 24, zaterdag 9 maximum 25, zondag ook 9.25, en ook steeds geen teken van Rini. Is dan jou streeks weer hier op jou gunsteling radio. Ons gaan muziek maak, maar kom ons vat het, jy is gewoon vinnig een lekker stukje muziek. En dan is het gaan we eens Cranberries met Dreams en daarna neem ons een vinnige handelsbreek. Bly net waar jy is.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Vandaag had ons natuurlijk vernemen van Wouter Bessons appel, wat blijkbaar van die hand geweest is. Die Hoge Rechtshof van Pretoria heeft die weg gebaan voor dokter Wouter Besson, eertijdse hoofd van die apartheidsregering, sy chemische en biologische wapenprogram, sy terugverhoor om uiteindelijk te beginnen. Nou, rechter Irene de Vos het verlede week in een kort uitspraak Besson sy aanzoek om verlof tot appel in die Hoge Rechtshof van Pretoria van die hand geweest. In haar uitspraak het de Vos hoofdzakelijk bevind geen ander hof sou tot een andere beslissing kom nie. Nou, Besson het in april maand van jaar sy aansoek ingedien naar de Vos bevind het sy aansoek om die beplande terugverhoor van die Raad op Gezondheidsberoepe permanent op te skort mislukke. Voorin is berig oor die jarenlange rechtsstrijd waarin Besson gewikkeld is weens die raadse pogings om hom van die rol van praktiserende dokters te skrap.

En dan natuurlijk dat ons weer berig hebben ontvangen over die situatie in Johannesburg, wat die krachtskuld aan betreft. En Eskom wat blijkbaar weer met Johannesburg gepraat heeft over die krachtskuld van bijkans 5 miljard rand. Eskom sê is gewikkeld in een consultatieproces nadat hij vroeger aangeduid het dat hij die krachttoevoer naar de Johannesburg metro kan afsnijden weens uitstaande skuld van meer as 5 miljard rand. Eskom het die kennisgeving oor die afsny van die krag uitgereik in gevolg die wet op die bevordering van administratieve geregtigheid. Die proces is op 17 mei aan die gang gesit nadat die metro en sy kragentiteit City Power skuld van 5,255 miljard rand opgebouw het. Het Eskom vrijdag in een verklaring gesê. City Power koop elektriciteit in groot maat bij Eskom. Die metro het tot dusver 4,3 miljard rand betaald, maar skuld Eskom nog 3,8 miljard rand. Wat bestaan uit 1,2 miljard uit van sy kragrekening. Ek moet sê, hier is een uitstaande bedrag. En ons kan maar net hoop dat die Eskom, of tenminste dan nou die Johannesburgse municipaliteit, in staat sal wees om hierdie skuld te kan vereffen, hoofsakelijk te kan vereffen. Dit is dan al wat ons belangrikste nuus aan betref. Ons gaan nou kyk na jou verkeer en dan weer ook na sportnuus. Goed, kom ons kyk wat op die paai aangaan. Jou verkeer is vernies aan jou verskaf dier iTraffic.

0: Wel, kom ons beginnen vanmorgen met motorsport. Nie. Ik denk, baie mensen wat zelfs ook, en je kan amper nie glo ek zelf ook nie, is een beetje uitgesluit, en voel een beetje uitgesluit rakende die motorsport van die afgelopen zondag, want grote krachtonderbreking in Hartbeespoort sedert zondag om 10 uur. Onze kracht het eerst vanmiddag aangekomen tegen 3 uur se kant. So, baie mense wat ongelukkig die F1 misgeloop het, kom ons gee gou vir julle inligting. Lando Norris het sondag op Hongaring in Budapest die horlosie teruggedraai toe hy sy eerste oorwinning as Formule 1 wereldkampioen in die Hongaarse Grand Prix behaal. Die laaste keer wat hy so oorwinning behaal het was laas jaar natuurlijk, nee. So baie geluk aan Lando Norris. Die huidige wereldkampioen het voordeel getrek uit probleme wat sy McLaren spanmaat Oscar Piastri ondervind het om sy eerste oorwinning van die seisoen te behaal. Dit was Norris 12de oorwinning en 2de op een volgende sege op Hongahoring. Ek weet nie of mense het so uitspreek nie, Hongahoring of Hongahoring, dan Hongarije. Dit was ook sy eerste sege sedert verlede jaar sy Abu Dhabi Grand Prix, waar hy sy eerste wereldtitel verseker het. Vir een groot deel van die wedrenne het gelyk of die strijd het sluitlik tussen die twee McLaren jaars sou wees. Piastri moes echter in die 56ste ronde die handdoek ingooi weens 'n radkasfout. Piastri se hoop op oorwinning was reeds vroeër verydel toe hy met een van die agterjaars Carlos Sainz gebots het. Die voorval het daartoe gelei dat die Williams jaar met 'n tydboete van 5 sekondes gepenaliseer is, afgesien van 'n swakkerige wegspring waar Norris sy voorsprong van die voorste wegspringposisie verloor het, nadat hy wyd om die tweede draai gejaag het en deur Piastri verbygesteek is, waar hy selde onder druk was. Max Verstappen was in die tweede plek, ondanks die feit dat hy die grootste deel van die wedren oor die werksverrigting van sy Red Bull geklaat. Ek dink dit is die soveelste keer wat hy kla oor die werksverrigting van sy Red Bull motor. Nou, Kimi Antonelli was derde, die man wat altyd maar die winner was van die Grand Prix vir die laaste tyd, was in die derde plek om die podium te voltooi, terwyl hy sy voorsprong in die kampioenspunteleer verder vergroot het. Nou, hy loop nou met 50 punte voor Lewis Hamilton. Dit is nou, kom ons kyk vinnig die punte tal hier, Kimi Antonelli 290 punte, Lewis Hamilton met 169 punte. Russell is natuurlijk, dis nou George Russell, is derde gevolg deur Leclerc, wat punte aan betref. So ja, dan het wel gedaan aan die manne wat moeite gedoen het met die motorsport zondag. Dan net so'n bykie om mee af te sluit, een bykie rugby nies. Rassie Erasmus, die springbok africhter, het Netuku Mutsunu aan na die nationale groep opgeroep vir die Spanse voorbereidings vir die eenmalige toets in Argentinië en die reeks teen die All Blacks. Die groep het sondag aand in Johannesburg bijeengekom en het maandag hulle voorbereidings op die veld hervat, waar Mutsunu by hulle sou aansluit. Mutsunu, die loskopstit van die Stormers, het onlangs sy vierde toets vir Suid-Afrika gespeel toe die Bokke teen Skotland uitgedraf het. Erasmus sal later die week sy toergroep na Argentinië bekendmaak. Die Springbokke speel op 8 augustus teen Argentinië in Buenos Aires. Die spelers en bestuurslede sal saterdag in 2 groepe na Argentinië vertrek. Dit is al wat ons sporties om betref, tyd en angstap 35 minuten na 5. Dan ons doen so'n bykie woorddraai, so net na die handelsbreek om 17:45, as jy graag wil deelneem. Een voordraai tussen 17:45 en 18:00 vanmiddag. Hier is een bietjie muziek vir jou. Een van Gloom, Zilana Ligi.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, dit was dan vandaag zijn woord. Draai een beetje later is gewoonlijk. Maar als kijken of ze het morgen weer terug kan krijgen. Ik een normale tijd. Maar dan niet dat ons morgen... Het was een onderuit in die kolleg om 4:15. Stefan Visagi. Wat voor mij kom keer in die atelier. So ek is nie heeltemal seker. Dan gaan proberen om het voor 5 te doen. Maar niet te min, hier is ons 3 deelnemers. Wat vanmiddag die knoop deerak een woord draai. In die eerste plek vanmiddag is dit Johan Smith van KZN. Wel gedaan Johan. Baie baie geluk. Hein, die woord is milk. Melk, dus ietsiekie wat babiekies drank. Maar sommige mense is allergisch daarvoor. Gelukkig nie, ek nie. Maar Johan is reg, dus melk. In die tweede plek vanmiddag Alta Clarins van Hardebiespoort. In die derde plek Diana Bota van Pietersburg. Dis ons 3 deelnemers wat elk in 'n plek verdien in vandag se woorddraai. Nou, ek het nog nie 'n keuse van musiek gekry nie. Ek gaan so lank net na die nuus vir jou speel. Hierdie enetjie van... kom ons doen, wat gaan ons doen? Ons doen enetjie van... Bananarama, I heard a rumor. So net na die nuus. En dan kan ons kyk of ons dan ons eerste, tweede en derde plek deelnemers se keuse van musiek net daarna kan speel.

0: Actis FM, Nies.
1: Onze hartelijke goedenavond aan jou. Dit was Op je kop 6 uur. De State View Nies op Actis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

een prachtige energie daar van Maria. Die liggen clap your hands and stamp your feet. Aangevraagd door die winnaar van vandaag. Ze boerderij. Dat is Johan Smith van KZN. En net hierna gaan ons ook Alta's keuze van muziek speel. Alta in die tweede plek. Met die correcte woord in vandaag ze boerderij. Maar, nou is het eerst tijd om te kijken dan morgen ze weer. Dat is jouw minimum en maximum temperaturen.

Dat is gewoon net gewoon vanaf de avond ChatGPT geraadpleeg. Hij sê, wacht, hier is die hele dorp. Ach, die hele stad en die hele landse temperaturen. Met vergunning van everywix.co.za. Die minimum en maximum temperaturen van morgen, dinsdag, die 28ste van juli.

0: Ultimate Drive Media. Trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie motorshow.

was die eerste regen. Na lang droogte val en die druppels ontplof op die droge zand. Dan droom ik van jou en ik hoop dat je luister als ik in mijn gedachtes jouw naam zachtjes fluister. Als die geel herfstblaren na lang zomer val, stap met ik en jij, stap ons hand aan hand, maar net in mijn dromen gebeurt het vernauw. En in mijn gedachtes is ik reeds lief voor jou.